0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

bakken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits, dat's radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

hij zich nooit bewegen kan. Hij staat doodstil, al aan de kant. Oud Simon doorkomt een strol, regelrecht in het knol. Door wie de bruggen aan het waterkant.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, dat is radio met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. De politie kon de verdachte afgelopen dinsdag oppakken nadat hij werd aangetroffen met cocaïne. De jongen ontkent de verkrachting te hebben gepleegd, maar bij latere huiszoekingen vond de politie een gestolen sieraad van het hoogbejaarde slachtoffer. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Wat wordt hier voor ons mensen zo langzaam aan een hel? Het leven wordt steeds duurder en u verdient zoveel. Maar de gewone werkman betaalt zich groen en geel.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. De politie kon de verdachte afgelopen dinsdag oppakken nadat hij werd aangetroffen met cocaïne. De jongen ontkent de verkrachting te hebben gepleegd, maar bij latere huiszoekingen vond de politie een gestolen sieraad van het hoogbejaarde slachtoffer. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
7: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
9: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Binnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnewold.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: beautydiscounter.nl.
1: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
2: Met bandenservice poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
10: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,

0: jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
1: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Hits, dat is raar.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Moi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
9: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.

0: topperverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n €12.000 per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar tijdens de Vierdaagse feesten niet meer terug op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnenpark. Afgelopen week vonden er in Nijmegen meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Goedemorgen luisteraars en amateurs, 4 bij de 5 minuten over 7. Het is vrijdag voor een hoop mensen die denken van thank God it's Friday, het weekend staat voor de deur. Voor veel mensen ook de laatste dag van de eerste week van de bouwvak alweer. Gaat snel hè, ongelooflijk. Het is rustig, ik heb geen enkele melding, geen snelheidscontroles, geen files, niet bij de ANWB, ook niet van jullie binnengekregen. En ik zit te wachten op de groet en verzoeken, want het is verzoekvrijdag. Dus wil jij een plaatje aanvragen of je nou aan het werk bent of aan het vakantie vieren? Wil je iemand feliciteren of zomaar even een verzoekje? Spreek het in en stuur jouw appie, is iedereen weer happy? En dat stuur je dan naar 085-114-3939. Het is verzoekvrijdag. Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en Staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
7: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
11: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg. Vallen op
12: Leienberg.
8: Rosenberg, die van die garagedeuren.
11: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
8: Juist ja.
12: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, blijenberg.nl.
13: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
14: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg, vallen op.
12: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
1: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl. Trend Ride Hits.

Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.

0: Ik ben een paar aan het drinken en ik ben een paar platen aan het draaien. Luister mee, jongens. Ik ben hier,
1: ja. De laatste dag voor het weekend. De laatste vrijdag van de week. Ik zeg goedemorgen. Het is Goede Vrijdag. Oftewel Verzoekvrijdag. Het is weer twee uurtjes tijd voor jouw verzoekje. En we behandelen alleen maar de gesproken appjes die we binnenkrijgen. Dus geen getikte berichtjes en dergelijke. Gaan we niet naar beginnen. Het systeem is al volgens mij 3 jaar hetzelfde. Dus gewoon even een berichtje inspreken. En je gesproken berichtje stuur je dan naar 085-114-39-39. Tot 9 uur, want dan is het tijd voor Baptiste FM. Hij neemt zijn, kratje met pittenbier mee. Balletje mayo. En hij begeleidt je de vrijdagochtend in. Of de vrijdagochtend. Een borrel in. En dan is het weekend volgens hem, hè. Maar ja, die man heeft altijd weekend volgens mij, hè. We sluiten af met een plaatje uit de jaren 2000. Ja, we hebben de jaren 60, 70, 80 en 90 gehad. Vandaag de keuze uit de jaren 2000. Oftewel 2003 ten opzichte van 2008. Frans Bauer, heb je even voor mij. Misschien nog steeds de grootste hit van Frans Bauer. En dat geldt ook voor Frans Duits. Zijn grootste en eerste hit. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, jij mag bepalen welke je wilt horen. Ga daarvoor even naar de poll op onze Facebookpagina. Daar kun je stemmen. Ja, en de plaat met de meeste stemmen gaan we dan iets voor 9 draaien. En we gaan het hebben over het weekendweerbericht. Wat vandaag en morgen redelijk is. Zondag en maandag dan ietsje minder. Maar dan gaan we weer een hele warme periode tegemoet. En dat tijdens de bouwvak. Morgen.
2: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band. Hit, Das Radio.
3: Morgen, Rem. Je hebt er misschien een nummertje draaien van Matthias Rijm. Ik heb getruimd van hier. Ik zal graag eens even kijken wat die mannen haal kennen. Ik zal zeggen, een goed weekend, fijne show, beste manier.

Zeggen een goeie morgen. Dames en luisteraars, we zeggen goeie morgen. Voor iedereen die aan het werk is, wil ik ze vanavond maar even. En voor mij de laatste dag voor de vakantie. Hè. Ik zou een plaatje aan willen vragen van de Buckers. Iedereen heeft een reden. Omdat het zo'n fijne plaat is. Hè. Dus zie maar in waar je hem hebt en draai maar in. En iedereen alvast een goed weekend. En even een fijne vakantie. En lekker een podering. Hè. En dat jou een dag hoor.

0: Keihard. De beste hits. Das Radio.
1: Ja, Drent. Goedemorgen. Bas hier uit de Achterhoek. Ik denk, dat doe ik een keer weer met. Ik ben nog gewoon aan het werk hier in de Achterhoek. Pas vanaf volgende week vrijdag BOVAG, hè. Hey, ik denk, doe eens even een mooie van Henkie Wijngaard. En dan doe er eentje die we niet zo vaak horen. Dat is de jas van Lisa. Hey jongens, maak er een mooi weekend van.

denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloos.

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dan nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit.

Je zou zo een hele dag kunnen vullen met plaatjes van Henkie Wijngaard, zonder dat je de plaat twee keer hoeft te draaien. Zoveel platen heeft die man gemaakt. Nou, vandaag dus vanuit de Achterhoek naar een verzoekje. De jas van Lisa van Henkie Wijngaard. Het is daarmee geworden 7:55. Het is verzoekvrijdag. En op deze laatste vrijdag van de week gaat die vrachtwagen ook voorbij komen. Je weet wel deze. En mocht je die dan horen, dan maak je kans op de allerlaatste twee vrijkaarten voor Truckstop. Dus hoor je deze vrachtwagen voorbij komen. Ik laat hem nog één keer horen, dat je ook weet welke vrachtwagen het is. Deze. Dan even snel appen 085-114-39-39. Zet er even in Truckstar. En ben je dan de vijfde apper, krijg je de allerlaatste twee vrijkaarten voor Truckstar het komend weekend. Zo, ander vraagje. De laatste plaat voor de ochtendshow, die komt uit de jaren 1000, oftewel 2000. Het is time of time.

0: Het is Time of Thunder. Waar gaan we de verzoek vrijdag mee afsluiten? Is dat een plaatje van Frans Bauer of toch Frans-Duits? Jij mag het bepalen. Ga snel even naar onze Facebookpagina. Daar staat de poll en daar kun je stemmen tot 9:15. Nou, ik zou zeggen, leg het werk even neer. Tenminste, als je aan het werk bent of ga er even bij zitten. Even luisteren naar een mooi verzoekje. Een plaat met een verhaal.
1: Mooi, wil je hem Gerard de Vries draaien met Teddy Beer voor de Hollebaan, de Hulleberg en de Appelscha. Groetjes, Gertje Neefting. Yo!
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar zierconstructies.nl. Inthout Zierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strokmeijer-containerverhuur.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
7: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg... vallen op.
14: Leijenberg, die van die garagedeuren.
15: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
14: Juist, ja.
16: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
18: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
17: Bij mij?
18: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
16: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
20: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
21: 4 minuten over 7:30. Het weekend komt dichter en dichter bij. Het is verzoekvrijdag en ik heb nog steeds die melding staan. Die staat er al een tijdje. Blijft ook nog een tijdje staan over de N50. Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord richting de A6 richting Emmeloord. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg nog steeds afgesloten. En dat duurt nog tot 6 september. Gisteren was de N366 afgesloten tussen Ter Apel en Stadskanaal. Toen kreeg ik een melding dat vandaag de weg zou afgesloten zijn tussen Stadskanaal en Alteweer. Is dat zo? Nou, in ieder geval is er een file op de N366. Veendam richting Ter Apel tussen Oude Pekela en Gasteltenijveen. 5 kilometer zorgt voor een kwartier oponthoud. Maar is die weg nou afgesloten of niet? Laat maar even weten.
6: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.
2: Hey, goedemorgen vanuit de Achterhoek. Graag even plaatje. Streupers van Bevoitog. En mooi dat jullie hier op de 92.3 te ontvangen bent. En een handvol stickers zal mooi zijn, hè? Want dan kunnen we een beetje reclame maken hier. De groetjes uit de melkstal. De Van de Vrolijke Melker. Goedemorgen. Yo.

Ja, morgen Wim. Het is weer zomer. En gelukkig wordt het ook weer een beetje mooi weer. Zelfs door om het nummer van Willy Schobben, Beachpartje, wat wil draaien. Een mooi plootje dat in de jaren 80 volgens mij ook gebruikt werd voor te land, te zee en in de lucht. Nou, maak er een mooi weekend van. Dat gewoon weer in ons kleine café De Fles. Gewoon we dat ook down. Nou, kalm aan. Groeten, Remco.

0: Er is maar één taal en dat is instrumentaal. Willy Schobben en zijn Beach Party bracht het bijna op 7:15 op de vrijdagochtend. Het weekend staat voor de deur. Voor veel mensen is het natuurlijk vakantie. Dus we gaan eens even kijken wat het weer gaat brengen. Nou, het is vrijdag en vandaag begint droog met veel bewolking. Dat zie ik ook als ik naar buiten kijk. In de middag breekt het wolkendek overal open. Schijnt de zon geregeld. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Ongeveer 22 tot 25 graden. De wind is gedraaid naar het westen en is flink in kracht afgenomen. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Het koelt af de komende nacht tot 12 tot 16 graden. Morgen is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer. Het wordt 24 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden van het land. Zondag trekt dan vanuit het noordwesten een frontaal systeem over, waardoor het tot talrijke buien kan komen. De meeste regen wordt in het noorden verwacht. En met de extreme droogte van de afgelopen tijd kan de natuur de regen goed gebruiken natuurlijk. Tussen de buien door is er wel ruimte voor de zon en wordt het ook nog eens een keer 21 tot 23 graden. Maandag komt het ook nog tot enkele buien. Later op de dag is het vaker droog en zonnige temperaturen tussen de 21 graden en 23 graden. En de komende dagen daarna wordt het nog warmer. Maar de beste dag in het weekend is de zaterdag.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Morgen Wim. Alles goud. Wil je wel de groetjes doen aan de tappers van MWC Siddeburen? En kun je wel in de Parenclub draaien van CEO Flapper? Nou, fijn weekend alvast.
3: Dames en heren, madame en monsieur, mijn dames en heren. Hartelijk welkom in onze Parenclub.

Goedemorgen Wim. Hou eens vriend, al goud. Hey, zou jij voor de firma Wieringa Eentjes Kok hier in Groningen even jongensdroom willen draaien van Klaas Henstra? Dankjewel, een fijne dag. Hoi.

allemaal truckstar-appjes binnen, maar de vrachtwagen heb ik nog niet gehoord. Ik weet niet waar jullie die gehoord hebben. Misschien reed er eentje langs in de straat of zo is, maar ja, dat telt natuurlijk niet. Hè. Goed op blijven letten. De allerlaatste twee kaarten voor het Truckstar Festival aan het aankomende weekend op het TT-circuit in Assen gaan we weggeven. Zo gauw je die vrachtwagen hoort voorbij komen, dan appen Truckstar naar 085 114 39 39. En met een beetje mazzel ben je de vijfde en krijg je de laatste twee kaarten van mij. Het is time of time.

0: Het is Time of Thunder. Over een uurtje de laatste plaat voor de ochtendshow, voor de verzoekvrijdag. Ja, dan gaan we het vanmiddag natuurlijk dunnetjes overdoen bij Herman tussen 3 en 6. Maar voor de ochtend zit het erop. Dan gaan we ruimte maken voor Baptiste. En de laatste plaat voor Baptiste aan is dan Frans Bauer. Heb je even voor mij uit 2003. Of 5 jaartjes jonger uit Frans, uit 2008 Frans-Duits. En jij denkt maar dat je alles mag van mij. Welke plaat wil je horen? Ga naar de poll en laat me weten wat je ervan vindt.
1: Goedemorgen, Drent. Wie heeft voor mijn oude collega en rampenstamper Marcel Steen de Walkman draaien van Bianca? Alvast een fijn weekend en niet te veel drinken!

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
11: Hey Niels.
12: Hey Moi.
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt.
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
12: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten.
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
14: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
15: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
16: Nieuwe bedrijfsunit.
17: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
18: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
19: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosin.nl.
0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bij zich gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, waarna later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in de regio. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
20: Ja. En het weekend komt dichter en dichterbij. En het leuke is, je hoeft er niks voor te doen. Het kost ook niks, komt automatisch. Nog een uur lang de ochtendshow Verzoek Vrijdag, waarin we nog een paar plaatjes of paar plekjes vrij hebben. Je merkt echt, het is bouwvak. Veel van jullie zijn op vakantie. Liggen we zijn nog stink in bed. Ik neem je wel even mee naar de N366. Die weg is inderdaad afgesloten tussen, wat zou ik zeggen? Tussen Stadskanaal en Alteweer. Dat traject richting Veendam afgesloten. Dus er is een file, maar hij is ook afgesloten. Nog een paar boodschappen en dan terug naar de verzoekjes.
21: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
1: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
5: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl.
6: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
11: Leijenberg, die van die garagedeuren.
12: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
11: Juist ja.
13: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
14: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
10: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
13: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
15: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen Wim. Zou je wel voor mij willen draaien? Jij bent mijn mooiste gedachte van Danny Christian. En die is speciaal bedoeld voor Bert Pijlholt. Dankjewel. Doei doei.

mijn cabine van Henkie W. Groetjes, Johan van de firma Bargezellig uit Volloven. We zingen Oldem in de lucht en it's Hacho.

0: daarvoor voor de binnenkomen van het tweede gedeelte, het laatste gedeelte van de ochtendshow van de Verzoekvrijdag. Danny Christian, mijn mooiste gedachte. En je hoort hem voorbij komen in die vrachtwagen. Tenminste, dat hoop ik voor je. De allerlaatste twee vrijkaarten die ik heb, ik heb voor het Truckstarfestival, wat morgen en overmorgen plaatsvindt op het TT-circuit in Assen. Wij zoeken app nummer 5. En dit is hem. Eindigend op 0067. Nee, dat is hem niet. Ja, dat is hem wel. Nummer 5, ja. Erik Benninga uit Sinderburen. Gefeliciteerd, kerel. Ja! Twee kaarten voor het Truckstarfestival gaan naar jou toe. Je mag zelf uitzoeken of je dan op de zaterdag of de zondag dan naartoe gaat. Ik zou op de zaterdag gaan, maar dan kun je s'avonds om 6 uur ook nog genieten van al die Nederlandstalige artiesten die er langskomen. Onder andere Piraten Power Hour. Ja, Herman die gaat er ook naartoe. Leuk. Doe hem de groet als je hem tegenkomt. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar dan hebben we geen prijzen rondom het Truckstarfestival. Dat is dan afgelopen. Dan hebben we prijzen voor het Boerenrock Festival, waar wij ook bij aanwezig zullen zijn. 3 dagen lang. 1 dag met Evert Baptist als een jubileumfeestje. En 2 dagen de hitsfeestent. En je kunt er gewoon naar het hele evenement natuurlijk. Maakt niks uit, want het is gewoon 4 dagen feest daar in augustus in Drouwenmond. Het Boerenrock Festival. Geweldig evenement. En jij kunt daarbij zijn, hè? Volgende week gaan we daarvoor kaarten weggeven. Maar goed, dat is volgende week pas. Nu ga ik de kaart even sturen naar Erik Benninga in Sinderburen. Gefeliciteerd. Hij gaat naar Assen. Gedraag je wel, hè? Want ze weten dat je op naam van hits komt, dus gedraag je wel een beetje. Zo, terug naar de verzoekjes. En dat heeft alles te maken met een of andere wandelvierdaagse in Nijmegen. Er doen ook een paar mensen aan mee.
1: Goedemorgen Wim, hier Goosje Luitjes uit de wijk. Ik wil een verzoekje aanvragen. Mijn zus Grietje Luitjes loopt de vierdaagse in Nijmegen. Zou je voor haar kunnen draaien? Benny Solo met Wij lopen de vierdaagse. Hadje.

0: Goedemorgen, Wim. Wil je de groeten doen aan de dames in Emlichheim en in Hoogstede? En Geert Roosjens en Raymond Janssen. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend.
1: Goedemorgen, Drent. Met de knapste DJ van heden. Weer van mij even speciaal voor mijn vrouw en mijn kinderen. Daarna weer naar draaien met het plaatje. Ik hou van jou.

0: discjockey uit Heden, Freddy heet hij, is wel verliefd. Anders zou hij dit plaatje niet aanvragen. Dada Winner, ik hou van jou. Verzoek vrijdag, bijna 9:05. Zometeen de boodschappen, maar eerst nog even...
1: Goedemorgen, ik wou een liedje aanvragen voor Machinefabriek Dekens in Sappemeer. En ik wens jullie alvast allemaal een fijne vakantie toe. Groetjes van Helene, doei doei.
0: Nou, daar heb ik even goed over nagedacht.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Auto Rode. Topkwaliteit occasions. Scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
7: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
11: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
13: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.

0: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: 8:30 geweest, het zonnetje komt er al lekker door. Het gaat een mooie dag worden. Sterker nog, het gaat een mooi weekend worden. Zaterdag de mooiste dag, zondag en maandag kan er wat regen vallen. In de loop van de volgende week gaat het dan echt weer tropisch warm worden. Maar eerst even de laatste loodjes, oftewel de laatste verzoekjes wat betreft de verzoekvrijdag. Nadat ik je heb verteld dat er gewerkt wordt op de N366, Stadskanaal richting Alteveer afgesloten. Voor de rest geen meldingen, dus meer tijd om bijvoorbeeld op vakantie te gaan naar de Costa del Sol. Maar dat kost daar geen drol.
6: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: De beste hits, Das Radio.
1: Hey, dit is Pie. Goedemorgen. Ik wil graag even plaatje aanvragen van de Dutch Boys. Costa del Sol. Morgen vroeg, 6 uur vertrekken. Ik en de vrouw naar Spanje. Hola, die. Yippie.

Ja, Dred, goeiedag. Ik mag jou niet leiden met al je gezeur over de kosten der sol, de kosten geen drol. Bos het luisteren. We gaan met Greta naar Creta. Naar wederin van. Goeiedag, tot straks. Hoi.

0: hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits, Das Radio.
1: Hey Wim, zou je voor mij, dit is werkelijk gemeen, eventjes op willen doen? Je zit nou een beetje, staat mijn, ja, weet je wel. Nou jongens, veel plezier en vandaag. Joe.

Goedemorgen, Wim. Wim, heb je Heino ook? Met caramba, carajo en whisky. Want ja, het is bijna weekend. En we zitten hier met z'n allen te verroeten om dat vuilstort af te dekken hier op een steinkool. En als je zo wil, dan doe Heino maar even speciaal voor Ludwin Hoofd, hè. Wim, een heel goed weekend en tot de volgende keer maar weer. Dag hoor. Hey!

0: Super. Geil. Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen Wim. Zou jij van Eus die Dritten het nummer Zwore Bruine Ouwen willen draaien? Dat is weer eens een keer wat anders. Voor alle luisteraars. Fijne vrijdag nog. Beste.

Een van de weinige plaatjes van Uxty Dritten waarin niet gejodeld wordt. Dat is wel een uitzondering. Twee rebrane ogen of zoiets. Ja, kennen we ook op zijn Nederlands, maar dan is het een heel ander plaatje. Baptiste is er nog niet, maar ik zet alles even klaar. Deze heeft hij nodig, hier begint hij altijd mee. En dan heeft hij natuurlijk ook plaatjes nodig op de achtergrond. Ik weet, deze vindt hij ook leuk. Ja, die heb ik al even klaargezet voor Baptiste. En deze zal hij ook wel kunnen gebruiken. Ah ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het staat allemaal klaar. En dan nog even wachten op Baptiste en dan gaat's los. Het is time of time.

Het is Time of Thunder. De laatste plaat voor de verzoek vrijdag. Ik weet, ik heb niet alle verzoekjes kunnen draaien. Probeer het vanmiddag tussen 3 en 6 even overnieuw bij Herman. Want ja, mijn tijd zit erop. We hebben nog het Time of Thunder te gaan. En dan tijd voor Baptist FM. En dan gaan we de band verlaten. Keren ook wederom niet retour. Maandag een ATV'tje. Ik ben er dinsdag weer, dus even een lang weekendje. Mensen, de laatste plaat voor de ochtendshow. De keuze uit muziek uit het jaar 2000, zo kun je zeggen. Ja, begin de jaren 60 hebben we gehad. 70, 80, 90. En uit 2003, misschien wel de grootste hit van Frans Bauer, Heb je even voor mij. En ook zeker de grootste hit van Frans Duits. Want daarmee ja, werd hij bekend. Een plaatje, een oud plaatje van André Hazes. Jij denkt maar dat je alles mag. Uit 2008 alweer van Frans Duits. En de stemmen zijn geteld. We gaan de laatste plaat draaien. Daarmee stuur ik je het weekend in. Misschien heb je al lang weekend. Dan heb je gewoon een bouwvakvakantie. Genieten van mensen. Het gaat mooi weer worden vandaag en morgen. Dus heel fijn weekend. En zometeen sterkte met Baptist FM. Je zult het waarschijnlijk weer nodig hebben. Ik ga snel naar huis. Daar heb ik niks mee te maken. Wie heeft gewonnen? Aha. 79%. Gaat niet naar Frans Bauer, maar naar Frans Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Hé jongens en meisjes en amateurs.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
4: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
0: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
3: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
4: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
5: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
6: Je vindt.
8: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
12: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
13: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
16: Ik ben er helemaal klaar mee.
17: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
16: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
13: VLM-kozijnen.
17: Kwaliteit die blijft.
18: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
16: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
17: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
16: En je ontvangt 30% subsidie.
17: Maar dan moet je er overal doorheen lullen.
16: Ja, gewoon.
13: VLM Kozijnen.
17: Kwaliteit die blijft.
19: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
20: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
21: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
22: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: politieauto rijdt door Amsterdam. Moet stoppen, een kruispunt. Maar van achterna rijden. Die agent roept door die chauffeur touw. Ik zeg toen dan nooit dat het licht op rood ging. Hij zei nee. Bist u blind? Nee, zei ik, ben kluiverd.
1: Ja, dat was ook een beetje, die komt in die duinwinkel en die wordt rood, die mooie blauwe papegaai. Ja, dat kan wel zeggen, die kost 2000 gulden. Ja, bliksloos, en die met een filter nu, ja, 2000 gulden. Ja, die kent Engels, Frans en Steno en die kent met een computer omhoog. Oh, bliksloos, ja, maar die van een hoop geld. Die andere, die deed een noordstaat, die liep er wel wat op. Ja, maar die kost 5000 gulden. 5000, wat kent hij dan wel? Ja, zit die winkel, ja, ik ken niks, maar het is de boos van die andere.
2: Stonden twee buurten en toen te proten. En eens begon de torenklokken te luiden. Zegt einde, er wordt zeker een begroben. Ja, ken ook, zegt ander. Dat er twee tranen gaan. Ja, zegt de eerste weer. Het is in elk geval een droevige geschiedenis.
1: Twee oude duinsmakers, Jan en Hendrik, die treffen me gewoon nog 50 jaar naar duinstiet nog weer op een reunie. Jan die vraagt, hoe is het met die? Hendrik, prima, en met die? Och ja, ja, gooi wel. Maar wees toch eigenlijk, leden, wees toch wel, dat ze 50 jaar leden, dat we in duin zaten, kamfer door koffie en deden om de potentie te verminderen? Ja, zeker wel, dat weet ik nog wel. O zo, wat was er met zeggen? Ze zegt, nou, die begint te waken.
2: Vrouw Maaier, die was jorig. Zet dan ook zo'n stuurhuis vol. Buren, kennissen, familie, het was al gezellig. Ging er mooi gezellig om weg. Zeg, vrouw Maaier, stiekem tegen man. Zeg, als het zetje begint te zingen. Alsjeblieft nooit, zeg Maaier. Dan komt er wat bij. Maar het wordt zo'n zaal loter en het wordt al gezellig. En ze wil nou niet voor de ruis staan op kleren, zeg Maaier. Begint toch moeten te zingen.
0: Dus Kruisbo schijt naar Wembley. Maar voor de aanvang van de wedstrijd is een demonstratie uit het griezen verleden. Weet je wat op het middenstip posteert met een appel op het hoofd? Drie kerels maken een appel eraf schijten. Eerst een Duitser. Leg dan, schud dan de probleemloos af. Het publiek begint te joelen en roept hoeré, hoeré, who are you? Hij zegt, ik ben Willem Tell. Nou, zo die tweede. Ook probleemloos eraf. Hoeré, hoeré, rup volk. Who are you? Hij zegt, ik ben Robin Hood. Toen moet die derde een Belg, maar die schudt hem dan uit over. Die schiet het liep voor de kap. Boe, zeg dat, boe. Who are you? Hij zegt, I am sorry.

0: Radio Noord met een staantover, jongens. Dat waren mooie tijden, hè? Toen was Greta ook nog wat jonger. Wat dunner. En wat mooier. Ah, dat is lang geleden, jongens. Dat is lang geleden. Kom ook nog weer, hè? Excuses, ik was even te rood, jongens. Kan nog iemand tekenen onderweg, hè? Oh, vriendin van mij. Een meisje die had ik vroeger verkeering mee gehad. En daar stonden we wel eens mee een fietsnok te zoenen, zeg maar. Die kwam ik nou weer tegen, dus. En ze wil weer met mij zoenen, hè? Ik zei, ik heb er geen belang bij. Oh, wie heeft thuis wel zitten? Goeiedag, Baptist FM, ook in de bouwvak, gewoon keihard aan het werk, hè. Geen enkel probleem, hè. Zometeen een winst 20 graden maaien, en mooi dat zo keer, hè. Als je nog vakantie hebt, goeiedag, hè. Vanaf de vakantiebedrijf, waar je ook zit, op een camping of zoiets. Vragen ook even, die kan allemaal, hè. Zeg maar. Dus. Als je iets zinnigs te melden hebt, dan ben je hier verkeerd. Jongens, of er ook mensen staan erbij ben, hè? Oh, ik kan ook wel even kijken op de sub-MC, jongens. Is er ook gewoon een staan erbij? Of ben je ook allemaal op vakantie of zit dat? Over.
1: Nee, goeiemorgen. Nee, nog keihard aan die arbeid, hè?
0: Ah, kijk. Bouwen dat zo keer, hè?
2: Heerlijk vakantie, even.
0: Oh. Je ligt nog bij haar.
2: Vakantie.
0: Oh.
2: Mooi, even heerlijk vakantie. Lekker van hoe de camping. Hartstikke idee. Ik kom luid en duidelijk door hier op de Veluwe.
0: Huh? Op de Veluwe. Goeiedag, Wim. Nou, de luisteraars en amateurs, mooi op rusten. Hele goede morgen. Bijzondere goede morgen. Het is vrijdag. Midden in de bouwvak. Baptist FM in stereo en RDS. En ik hoor het alweer. Ik kom overal luid en duidelijk binnen. En niet iedereen in de vakantie. Dus, we geven ook verder niks, jongen, hè. We gaan, als je nou vakantie bent of niet, maar dan mag je donder doen, hè. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt aan verzoenlijke berichtjes. Evert, hier Ina. Ik wil niet naar China. Oh, dat riemt. Ik ga in september naar de bergen in het mooie Oostenrijk. Oh, mooi, hè. Draai maar even Heidi. Goed weekend. Nou, Ina, als je me dan even metneemt naar de bergen, dat liep me ook al wat even op de brommen die kan, hè. Ik weet niet of de brommer dat trekken, hè, man. Ach, mooi, hè. Heidi. Heidi. Heidi. Evert, wil je de clown even draaien van Jan Egberts en Herman? Voor alle bekenden en vage Facebookvrienden. En de toekomst en de toestand. Hè? Van Eentjes BV, groeten. J.A. de eenzame maaier. Nou, gaat me net zo. Ik ben ook eenzame maaier, maar ik mag los alleen gewoon erop maaien. Jouw hele nek van geen gezeur om de kop. Radio Jan, dikke hits op de radio. En gewoon maaien met die ballen. Goedemorgen, Baptist. Graag even een plaatje voor onze dochter Jacqueline. Die ons huis en dieren verzorgt tijdens onze vakantie. En nou aan het werk is bij Rutgers en Eelde. Veel plezier dit weekend in Movie Park. Misschien is Baptiste wel. Nou, ik dacht er nog even geen belang bij. Verder even groeten aan Erik en Albert. Die we missen in de vakantie. Goud weekend, bedankt zeg maar. Esto Jersey Girl. Luden duidelijk te ontvangen op Texel. Oh, wat mooi. Ah, mooi plootje en Jersey Girl van de Bos, hè. Maar dat is wel een heel laag plootje. Daar hebben we geen tijd voor even door. Er komt zoveel berichtje. Dan hebben ook van die ploot van 7 minuten gaan draaien. Dan schudt dat niet op, hè. Evert, moest hem zeggen dat Damien Korte moet doorwaken. Schuit net op zo. En moest ook hem zeggen dat Michel, Nadine en Ina ook door moeten werken. Bino weekend. En dan heeft de ijs weer uit het noorden. Groeten Jasper. Jasper is net nog een wief.
3: En die moet doorwerken, die moet ook doorwerken.
0: Ah, joh. Wat een hap te zeuren. Zullen we graag makkers hebben hier niet nodig? Evert, even voor de maagd van het bedrijf, Giel Bonten, de tepeltrekker van Beuningen, van Lady Roos. Misschien dat hij er wat van leert, zeg maar. De groep nu de holle pekel. Oh, jongen, Lady Rose, dat is toch een drama. Dat kan dan niet, jongen. Dat werd, dat komt ook op mijn feestje in Boendrok. Het het is toch niet te geloven. Ik moet hier met zo'n heftruc op het podium zitten, maar ik kan geen trappen meer lopen. Roos, mooi dat ze best weg, hoor. Korro, korro. Morgen, Baptist, ik wou graag Mark de Vries even uitnodigen bij de Woeste Hoeve. Zijn badjas hangt al klaar. Groeten vanaf de Maaikorf en heeft nummertje van Lady Roos, Kroekeroe. Als je het over de duivel hebt, dan komt dat er ook achteraan. Maar goed, bij deze Mark de Vries, je bent uitgenodigd bij de Woeste Hoeve. Van welkom, dat berichtje mag ik even kijken als dat er ook een zombie. Wesley Bergsma. Dus dat bent u nodig, dat betekent Wesley betoelt jouw barrel. Dat wordt een dure. Wesley, nodig me ook maar een keer uit voor de Woeste Hoeve. Kom nou maar houden, hè. Joehoe! Kijk jongens, we gaan even naar Roosrink in de bergen, hè.

De luisteraars en amateurs. Hier ben we nog steeds, hè. Baptiste Wem zonder Lady Greta aan de knopjes. Wie zijn vrouw lief heeft, die ben er vast aan daar recht. En neem er niet meer, hè. Groeten vanuit Vierhouten, waar we weer een druk weekend voor de boeg hebben. Vanavond even bij de Piraten Power Hour kijken in Epe. En morgen de vierde NK Autocross van dit jaar in Lochem. En even een bericht voor Yvonne. Je bent wel een liver, hoor. Ah, wat live, ja. Wil je iedereen van Coco Konings voor u zeggen... Je zal maar aan het werk wezen. Daar ben je mooi vanuit. Groetjes van mij, Konings Coco. Ja jongens, gewoon deurwerk, hè? Gewoon deurwerk. Al die vrije dorp komt niks goed van, hè? Kost alleen maar centen. Even, ik wil even de groeten doen aan Jan en mijn pa in Houlen. Ook moet ik vandaag weer met Jaap werken en heeft de baas weer geen bierkoud staan. Schandalig, toch? Ja, inderdaad, je slechte boos. Kun je even een mooi plaatje draaien? Ik doe niks anders, jongens. Groeten, Tobias. Ja, plagen ook om jullie kan op, jongens, hè. En snel even een paar flesjes in de koelkast, want dat komt niet goed, jongens. Bestel door even die regen, dan hoeven we niet meer te sjappen met die regenhaspels. Groeten firma's geven en andere boeren. Oh, de regen komt zondag, jongens. Zondag komt een beetje regen, heb ik gehoord, hè. Hey, Wurt, we willen even tegen Mark zeggen dat ik wel van hem hou, hoor. Ondanks dat het een Fries is. Groetjes, Don. Ah, nou. Echte liefde tussen die twee jongens, hè. Graag dans in stem is Orkestje Desperando's. Kiss You All Over. Oh nee, die ga ik niet draaien. Nee, echt, nou, die is zo vals. Voor iedereen die mee was...

0: Radio Noord gaat geen FC Groningen meer uitzenden. Snap ik ook niet. Maar even over die casual over van Esperanto, jongens. Nee, alsjeblieft. Ik ben fan van Esperanto, maar dat nummer, dat is zo vals, ja. Ah, oh, dat kan toch echt nog. Je moet eens een doodschom. Je moet een ander draaien van die jongen, maar daar nog. Goedemorgen, Evert. Ik wil graag even de groeten doen aan mijn suikeroompje Joris van Koopsmetaal. En worst hem zeggen dat de Joris en Gerry vandaag nog wel even wat werk moeten verzetten. En niet gelijk beginnen met de vrijdagmiddagborrel. Proost en een goed weekend. Ja, tuurlijk, jongens. Des te eerder je begint met de vrijdagmiddagborrel, des te eerder is weekend, hè? Hé, hey, kijk, dit met verzoenlijke berichtjes, hè? Evert, gooi hem de sunstreams op de antenne. Dat bent met zijn persoonlijke fysiek is, hè. Doe ik even wat met, hè, met dat soort plooitjes, zeg maar. De stereo en RDS, alles zit er allemaal eraan. Hup, zeg hé. Ja! Dik Eertsmiel. Vragen in te ronden voor Jan en allemaal, hè. Iedereen die de Sunstreams mooi vindt. Zet er maar even een tandje over. Dan kan de buur er ook van genieten, hè.
1: Joehoe!

ook even speciaal voor Matje. En Tinus zit in de auto en ik kom van vakantie weer om naar huis. Oh, dan gaat Rien wat mooi rennen met de Sunstries op de radio. Luisteraars en amateurs, ik ben professionele disco-joggie en ik heb een mooi plootje van een hele mooie Gauw van Oud, Terug in de Tijd. Kijk, ik ken nog wel rennen, een oud plootje. En ik kan niet meezingen, ik herhaal, je kunt niet meezingen. Het is een instrumentaaltje, hè. Ik heb hem mooi gebruikt, hè, om er mee over in te broden, zeg maar. Tijdens Baptist FM. Evert, wil je even de groeten doen aan die bolle, rode Sven Kiers? Sven Kiers, Christen groeten. Stornijbier van wie?

groeten uit Kroatië. Komen van Marnie Stokker. Kom goed binnen hier. Plagen ook even richting Kroatië. Neer naar voort, ja. Goedemorgen Evert, het zal wel rustig worden op de lijn. Onze koning Coco, onze Gerda en onze financieel knoeier hebben allemaal vakantie. Wat moeten we nou 3 weken lang zonder hun? Nou ja, dan is er meer bier en gehaktbal over, denk ik. Dus dat is beter zo. En ik weet niet of je nog naar terugstaan gaat op de brommer. Maar anders zoekt koning Coco je daarop. Die gaat er ook even heen. Groeten, planmeester. Nou, dat ga ik je niet vertellen, maar ik heb niet gedaan. Want heb je al die Coco Koning achter me aanlopen? Heb geen belang bij je. Rompot, hè? Goedemorgen, Evert. En de groetjes aan Bolly Woldhuis. Van Greven Bedrijfswagens. Hij moet niet al die snopjes snoepjespot leeg eten. Gewoon de werkplaats aanvegen. Even de jongens op de steiger bij Kerbof Schilders. Druppel aan de kwast. Ja, mooi blootje. De groeten aan Mark Rol en Damien Cornelius. Die moeten even doorwerken. Dit loopt helemaal uit aan zo. Groeten van de vakantieman en allemaal een sexy weekend. Ik hoop niet dat je een druppel aan de kwast hebt, jongens. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed.

0: naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
12: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
13: Alles in één keer kloor.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
16: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
15: Oh, dat is fijn.
16: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
17: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch vuil verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
18: Nieuwe bedrijfsunit.
19: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
6: Ja. Dit is Baptist FM met Evert Baptist.
1: Hier ben ik bij jou. Goedemorgen. Evert, zou je het blaadje gedraaid van Dick van Altena voor iedereen die luistert? Dus, luisteraars en amateurs, iedereen die luistert, plaatje van Dick van Altena. Voor jullie, hè? Zeg maar. Tabar, starmar.
2: Mooi.
1: Oh, dit is mooi. Dick van Altena, hè? Voor iedereen die luistert. Niemand uitgezonderd. Zeg maar.

Vlaag ook op dronnen we naar Stadskanaal, Eikenhekade, Yogi. Groetjes kwam in van Bijsie, hè? Vraag aan hem, die kan op naar de Eikenhekade, speciaal voor Yogi. En Bijsie komt er zo aan, hè? Dus set B.

0: ken me wel, hè?
1: You have to go.
0: Hartstikke mooi, jongens. Mooi dat ze ook kennen. Dave van Altena, hartstikke bedankt voor die bijdrage van dit morgenshowtje. Zeg maar. Dit is hem. Ik kreeg een mooie foto binnen van een dikke jacht. Het is druk op de boot. Groeten van Bert Barels. Er ook een radio aan boord, hè. Ik word niet woord, zuster Voorden, maar... Oh, dat is dat... Wat is dat? Nieuweroord. Oh, ik heb zo'n tekenliggers aan, zie ik op de foto. Appart aan de rechterkant blijven varen en niet toeteren. Ik herhaal, niet toeteren. Ik wil even de groeten doen aan Ronald Sloots van collega Harold. Nou, bij deze. Team Handhaving zit ook in de eter. We luisteren met plezier uit Grun. Team Handhaving. Oh, bliksem, dat moet ik ophuizen. Ik ben niet bang voor die meeuw. Even, ik zou even de groeten willen doen aan mijn pa en mijn ma. Morgen met zijn allen op vakantie. Groeten Jasper. Jasper, gaat met die allen op vakantie, maar gezellig, ja. Nou, ik wens je heel veel plezier. En wel weer teruggekomen, hè. Even een plaatje van de Rhapsodies. We zijn voor elkander geboren. Even voor mijn vrouwtje Johanna, die ernstig ziek is. Klap de vuur, Luivert. We gaan dit redden. Groetjes van Henk. Het is een moeilijke noem, hè, Rhapsodies. Dan gaat het tegenwoordig allemaal met een computer en dan moet je dat intikken. Rhapsodies. R-A-P. Ik heb hem al vonden, jongens, hoor. Rhapsodies. R-A-P. Ik heb hem. Even, kun je even zeggen dat Bram en Gerben een beetje door moet werken in meer stad? Meer dat stad? We willen op tijd aan het bier. Nou jongens, dan zou ik zeggen, leg het werk maar neer en direct overschokken. Het is bijna weekend, hè? Ongelooflijk. Even de groetjes aan de jongens van TGO-groep Bedum. En dat we lekker veel biertjes mogen drinken op het terugstaanfestival. Groetjes Rohan, Drijfhout en Beukum door de Petten. Ja, dan gaan we gauw komen, jongens. En gedraag je daar wel een beetje naast, hè? Even kun je hem de groet doen aan collega's en beunhazen van Janssendown. Een nummertje van Jannes draaien. Groeten van Jort. Nou, jongens, de collega's en de beunhazen van Janssen. De groeten, hè? Van Jort. Zou je wel blieden mee weten? Goeiedag even, wil jij Bolle Jos, onze DKW'er en de hertog van Hardenberg alvast even waarschuwen? Ik kom weer terug van vakantie en dat land te vanteren moet nu maar eens een keer klaar zijn. Ik wil ze niet meer door de week zien in de woeste hoeve. Alleen nog maar in het weekend. Ach, dat wordt wel druk als iedereen in het weekend erin gaat. Dat is ook niks aan. Nou, dan ga ik mooi in de week, ja. Mooi rustig, dan heb ik een keuze zat, ja. Even een mooi plaatje voor de voegers van VZN Voegwerken. En zag die zondag op Marktplaats staan. Kunnen we na het werk even langskomen om te testen? Hij is een 22.500 euro betaald, jongens. En dan kun je zo testen wat ze wilst. Goeiedag, we luisteren weer mee. Straks weer werken bij Snackbar Stoepje in Alteveer. Groetjen, Bartje FM bij ons werden. Aha, doe weg bij die snackbar. Dat is goed om te weten, hè. Een keer in de buurt ben. Hier nog volop hoofdwerkers aan het rondrijden met de vrachtwagen. Vandaag collega Wolter voor het laatst. We zijn met z'n allen blij dat hij weggaat. Team Hoogwerkservice. Ja, weg ermee, hè. Evert, slingen we maar even op richting camping de Kromme Tenentrekkers. Met de te korte slaapzakken. Gouden ontvangst hier, groetjes Harmpie. Camping de Kromme Tenentrekkers. Zo'n mooi camping weten. En kijk nog, nog meer berichten. Ach, joh, dan gaan we al deur hier. Rico op Deen is een groot fan van jou, Evert. Ja, logisch. En zeg maar even dat hij de wc goed moet doortrekken bij TBL Techniek in Holten. En de groeten komen van Jelle. Dus dan ben je erin van, jongens. Rico, de wc goed doortrekken. En ook even schoonmaken, hè. Ik wil een plaatje vragen, Lady Rose Duiven. Ah, die moet eruit, ja. Anders doe maar Lucas en Rea dansen op je bruiloft. Wat is dat? Er staat allemaal geen naam bij, ja. Oh ja, groetjes Angela en Evert. Ja, ja. Baptiste, ik wil Ludwin Hoofd even een hart onder de riem steken. Omdat hij volgende week nog een paar dagen werken en lekker op de Turkse Riviera zit. Groetjes de batontaxi. Dus doe gewoon een vakantie naar mijn deur werken, ja. Ja, jongens, het is niet anders.

dat kan ik dan niet meer redden. Jannes en Lucas en Gea. Oh, maar het is alweer bijna 10 uur. Dat kan... Ik mix het er wel even mee, jongens. Ik dacht, ik doe een beetje kalm aan vandaag. Ik hoef niet te mixen, maar... Ah, het is voor mij ook een peulenschelletje en de boel en meer elkaar mixen. Dus op zich mag het niet zo wel u, man. Ik dacht niet dat het nodig was vandaag. Ik denk, iedereen is op vakantie, het is allemaal rustig, weet je maar. Dus niet, hè? Wat zou ik eerst doen nou? Lucas en Gea of Jannes, jongens? Eerst op Lucas en Gea. Oké, dan moet ik even weer tot 4 tellen, hè?

0: Damiano, dat wordt hem jaren als een beetje
1: bang. Verleden zag je niks meer zitten.
0: Binnenkort keert ook van dicht Bieber King, hè. Moed Rock Festival, ga ik ook in mixen, hè. Dan ga ik mixen, jongens, hè. Dus dan weet je erin van. Misschien dat je wat van leren kent. Dus Boon Rock, dan heb ik mijn feestje 20 jaar op bestaan. En op donderdag om, hè. Ga ik ook mixen, hè. Mixen. Ja.

0: dromen wil ik niet.
1: Jongens, op de 27 MC, heb je dat gehoord?
0: Want het doet me veel vet.
1: Even met mixen aan deze kant hier. Ik hoop dat het goed overgekomen is bij jullie thuis, hè?
0: Anders twee daar aan het strand.
2: Ja, dat kwam duidelijk over. Dat ging hartstikke gauw.
1: Ja, ja.
0: Maar ik wil je...
2: Ja, prima hier zo.
0: Wil jou terug.
1: Kat vandaag.
2: Hoi, hoi, hoi.

Jannes, luister jij ook? Jannes, in Emmen, kunt je mij horen? Jannes! Hey! Kom eens even met een reactie vanaf het woonbaan, kampioen. Komen we daar goed en duidelijk binnen daar? Hoe zit dat?

0: geen reactie van het woonbouwkamer.
1: Jammer, jammer.
0: Hij is aan de Hollebeerling natuurlijk. Hij is hartstikke drak natuurlijk. Jannes, bedankt. Jannes, mooi dat ze ook in. Jongens, dit is alweer 10 voor 10. Ik ga zo meteen een stukje graag maken. En dan is het weekend, hè. Maar ik denk dat Meugel nog even gaat maken. En ik moet de kantjes er nog even af, hè. Want ik, ja, dan moet ik even allemaal netjes weten, hè, voor het weekend. Goed. Gaan we nog even terug naar de laatste serie verzoekjes. En dan gaan we de baan verlaten. Dus even kijken of er nog wat zin als binnenkomen is, hè. Draai maar even dikke polka en de groetjes aan Tycho Luiten vanaf de Mullermobiel. En dat die zijn leuke jong moet wassen. Is het al zondag? Iedereen even gewaarschuwd voor Wesley Bergsma. Als hij eenmaal de woeste hoeve binnenloopt, dan is het niet meer te houden. Dames gewaarschuwd, grote groeten van zijn grote vriend. Jong, wat is er al met die woeste hoeve? Ik denk dat het door ook ergens toch, hè? Hits. Baptiste FM zal door en ook wel, dat denk ik toch wel, ja. Gezellig, ja. Mooi. Mooi. Doe maar even de groetnaam. Peter en Hugo, groetjes de Vleespet. Nou, bij deze. Oh, dit is een ander berichtje dan dit. Dit is een gesproken berichtje. Even kijken wat dit is.
2: Morgen, Baptist. Even een plaatje van Henk en Meegaard. Ik ben nu onderweg naar Assen. Groetjes dit, of zo'n tv. Oh, hey.
0: Ah. Heb je nog terug staan, festival? Mooi, hè? Veel plezier, hè? Mooi. En met plaatje van Jan Smit voor Theo van der Tankstellen. Groetjes, Chicago Abel. Abeltje! Is een halve keer met Monique Smit, hoe zit dat? Erwin, even de groeten doen en succes wensen met het mixen op de laatste dag. Groet voor de vakantie. Groeten van de familie Bos. Nou, is hij ook aan het mixen? Ah, die wil er ook leren natuurlijk. Hè. Ah, logisch. Even de groetjes van de firma Stevast Techniek uit Bijlen. We zijn toe aan het weekend en hebben zin in die groene knuppels. Groetjes, afdeling engineering. Nou jongens, wat let je? Gewoon een flesje open, drinken, hupsakee, ga met die banaan. Evert, draai maar even mooi voor Gerard, de zadelsnoever. Zat ik maar in het Valhalla. Groetjes, Johan van de firma Bargezellig Vollenhoven. De warm heeft niet meer een kikkers op de klokken, jongens. Het is al binnen 10 uur, hè. We moeten zo langzaam de band verlaten. Evert, ook even de groeten aan Lars en Sven Tiers. Veel plezier op het Terugstaanfestival. Wij vertoeven nog even in Italië. Groetjes van je ouders, oftewel van papa en mama. En gedraag je wel daar. En dan komt hij nog weer in bieden, hè. Een plaatje aanvragen door Diederik Blok van Blokhoveniers. Of ik Jesse even wil draaien, maar daar heb ik hem geen tijd meer voor. Hè. Jesse. Trok een hoeveneur trouwens hoor. Maar daar gaat het morgen niet aan, jongens. Heb je nog een mooi plaatje voor de harde werkers van Wierda en Zeisling? Groetjes van Sander Brouwer. Maar wel een plaatje weten van Jannes, die heb ik net al in draaien, hè. Ik zou graag Jeroen van Dijken veel sterkte willen wensen, omdat hij 4 weken in de stad moet rijden, omdat ik het mooie werk verdien. Groetjes, Danny. Dus daarom moet hij... Oh, god, dat is ook waar. Nou ja, het is allemaal... Hé jongens, de tijd is op. We gaan naar de bier.

Ik had gedacht dat het vandaag wat rustiger zou weten op de band, want het is hartstikke druk. We konden helaas niet alle verzoekjes voorlezen, maar... De tijd zit erop, jongens. Nog net even tijd voor het dansen stemmingsorkestje Desperado's.

0: en nu het voetbalst, ja!
1: Kratje bier, rappen, stampen, met veel plezier.
2: Ja hoor!
1: Kratje bier.
2: Jongens, we gaan de band verlaten. Dit was een Baptiste FM.
1: Veel plezier.
2: Ik wens iedereen een fijn weekend.
0: Allemaal even een tandje erbij.
2: De tijd zit erop, hè. En mooi kan ik het nummertje aanvragen. Het nummertje Doen in Oskut. Ja, daar kan ik wel veel lezen. Maar ja, ik ga hem niet meer draaien, jongen. Jongens, arrivederci, bye bye, zwaai zwaai. Arrivederci, bye bye, zwaai zwaai. En mucho.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
1: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
4: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
6: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
7: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
8: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
9: Wat een mooie vrachtwagen!
10: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
11: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
15: Inderdaad, een beetje.
14: Wat bedoel jij met een beetje?
15: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
14: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
15: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
18: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
19: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
20: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
21: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
2: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg.
3: Leienberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.
5: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leienberg.nl.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
2: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg, vallen op.
5: Leienberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
10: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
13: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey Niels.
17: Hey Mooi.
16: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
17: Klopt.
16: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
17: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
16: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
17: Zeker te weten.
16: En kijk op nieuwslubbers.nl.
18: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
19: Je vindt jouw stijl Bijson.
20: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittels Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittels Bronbemaling ook op Facebook.
21: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
22: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
23: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
0: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
1: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisteren.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerenbont. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerenbont is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbont.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
8: Nu met Clubkarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk,

0: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het Openbaar Ministerie en de politie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
6: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
8: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
9: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
7: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
11: Je dakgoot vernieuwen? De dakgoot-specialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
12: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Bas Radio. Das Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie.

0: van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
3: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten.

0: Kink.nl.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profaal Terugstart Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
6: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
9: Nieuwe bedrijfsunit te...
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
2: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
3: Hits. Das Radio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
8: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
8: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Rommelbuus. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
23: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
24: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
25: In Hogeveen wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
26: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
27: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
28: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
29: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
30: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
25: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. Netbeheerder Tennet heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De groei komt vooral door de toegenomen investeringen in de uitbreiding van het volle elektriciteitsnet. Ook haalde het bedrijf meer omzet uit energieactiviteiten op land en zee en door hogere tarieven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
5: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelden ben, ken wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
6: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
7: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf NT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfnt.nl.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.

0: Weerplaza.nl. Als de bliksem, nog Venewold. Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl. Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido, ik zing als ik grondzuig.
16: Kunt u er niet bij?
15: Alleen als ik grondzuig.
16: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
2: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
3: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
9: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
8: Je vindt.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
17: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
18: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
19: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
20: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
21: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
22: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
23: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
24: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
25: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
26: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
27: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
15: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
4: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
5: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
3: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. Wij zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
8: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
12: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
13: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
14: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
18: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
17: Oh, dat is fijn.
18: Ja, Hergebruik Wijting. Bij iedere fase van verandering.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Palen en planken voor een schutting
1: devierkeien.nl.
21: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
22: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Middengroningen.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
3: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
15: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: Nieuwe bedrijfsunit.
21: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
22: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
23: Autorode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.

0: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
2: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Maar mij?
2: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Velbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli.

0: via Facebook.
1: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: Verreparatie, onderhold en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
4: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
1: Oh. Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
6: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
5: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 230 60 40.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 230 60 40.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
12: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
14: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
15: Je vindt jouw stijl Bijson.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
18: Dit is Hits. DAS Radio.

0: Ja, dat zeg ik.
1: Was ik maar net als jij.
0: Zo, oma Rij hoor je hier van Astrid en Mirjam. Goedemiddag, vrienden en vriendinnen van de radio. Het is weer tijd voor vrijdagmiddaghits. Haha, ik heb er echt zin in vanmiddag. Lekker man. Het zonnetje begint een beetje te schijnen hier. Het is vrijdagmiddag. Het weekend is bijna begonnen. Kortom, tijd voor een flesje bier straks en de heerlijkste hits. Nou, dat komt helemaal goed, want die heb ik voor je. Maar ja, goed, mijn lijst is nog niet helemaal compleet. Want jij hebt natuurlijk, zoals elke vrijdagmiddag, invloed op de platen die we gaan draaien. En wat moet je doen? Gewoon even een appje sturen naar 085 114 39 39 114 3939. Of wat ook makkelijk is, je gewoon even de app van Hits downloaden. Dan zie je met één druk op de knop in verbinding met de studio al hier, zoals ze dat zo mooi zeggen. Tot 6 uur dus, de vrijdagmiddag hits met Herme en dat ben ik dan. Ja, volgens mij zijn we het draaiboek belangst. Ik ga snel naar de kantine toe beneden, een flesje bier ophalen. Ja, want er is hier helemaal niemand. Ze moeten het gewoon allemaal weer zelf doen hier. Nou, laten we gauw gaan beginnen.
2: Dit is Herman Schuitmaak.
3: Ik weet nu...
2: Nee! Nee! Nachtbraken!
4: Nee! Nog een keer!
5: Nee.
2: Ruzie maken. Hey, sukkel!
6: Idioot!
2: Nee! Herman Schoonmaken. Schoon.
7: Ja.
2: Serieus. Gewoon. Schoon.
7: Ja.
8: Ja bro, die gast met die dikke show.
9: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.

0: Andreas Gabalier. Ik was ooit een keer verkleed als Andreas Gabalier.
1: Mijn hits.
0: We waren met een muziekreis naar Turkije toe. En ik dacht van ja, dan moet je, dat zo, Oostenrijk was het thema. Dus ik dacht, nou, ik heb die filmpjes van die man al een keer gezien. Strak shirt aan, weet je wel. Hula paloe ervoor op. Ik dacht, weet je, ik ga als Andreas Gabalier verkleed. Haren mooi achterover, zelfde zonnebrilletje op. Spulletjes gekocht. Thuis niet gepast. Dus uiteindelijk waren we dan met die muziekreis in Turkije. En het moment was daar. Dus even omkleden. Ik loop naar beneden toe. Ik dacht de hele tijd al, wat zit het strak. Nou, het kan er kort over zijn. Het zag eruit als zeg maar de AliExpress van Andreas Gabalier. Ongelooflijk. Nou, ga ik ook dus nooit weer doen. Heb je iets toe te voegen of ook zo'n soort verhaal beleefd? Stuur even een berichtje naar Jits. Dan gaan we dat even fixen voor je. Ik krijg al een appje binnen. Wat is het juiste telefoonnummer van verzoekjes? Nou, precies het nummer waar je het nu naartoe stuurt. Dat is dus 085-114-39-39. Heb ik al een leuke platen voor je.

0: kaal en het is kloten hier. Nou, dat valt op zich ook wel mee. Ik heb inmiddels zelf wel mijn bier moeten halen, maar goed. Voor de rest allemaal picobello in orde hier. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt op de verzoekservice van Hits. Mooi! Mag ik wel een nummer van Brom Brom van Aldrik de Artiest? Wat aangevraagd door Bert de Wit. Gaan we eens even kijken of we die bij de hand hebben. Mooi Herman, zou je meisje uit mijn droom willen draaien? Groetjes van Basties van Exit is die volgens mij even uit mijn hoofd. Gaan we ook wel even doen. Wil je moeder, wat maak je een herrie draaien? Goed weekend en de groeten komen van Lars. Mooi Herman, wat dacht je van een plaatje van de Flippers met Rock'n'Roll Lady? Voor iedereen die al aan het bier zit. Nou Arjan, ik zit ook aan bier en ik vind Rock'n'Roll Lady eigenlijk best wel een hele goede plaat. Dus dat gaan we wel even fixen dadelijk. Herman, zou ik voor mijn moeder en ome Ties... Nee, zou ik voor mijn moeder en Theo ome Henk met Op de Camping willen draaien? Ze zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie. Groetjes van Roy. Dat is toevallig, Roy. En volgens mij wordt er nog een keer ook die plaat aangevraagd.
1: Herman, mooi.
0: Mooi.
1: Jan Amiga, gemeente Midden-Grun. Alleen nou hem op vakantie in het hoge noorden van Grun. Doe maar even een lekker plootje, iets met Op de Camping of zo. Even voor, elke naam die lust was. Groeten, mooi.
0: Nou, maar laten we dat maar even doen dan, hè. Ome Henk op de camping.
2: Oh, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
0: Ja, zeker weten. Wel,
2: niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje...

0: bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer kloor.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
8: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: Met bandenservice poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
12: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
13: Kijken we even naar het weer van vandaag en komend weekend. Vanmiddag is het droog en op steeds meer plekken breekt de zon door. Maximum temperaturen vanmiddag liggen tussen de 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 23 graden.
14: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit

0: Herman Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord. Oh, hij. Nou, wat een lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nou hako de blauw en dat blijft zo! Würde heren, hebben we ook! Petrol jeans in de uitverkoop! Nou, twee stuks voor maar 99 euro!
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl!
6: Als de bliksem, nog Venemold!
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland! En binnen 3 weken valt hij zeker weer!
9: Zeker weten!
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
10: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
11: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. ScholtmeyerTuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
12: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
13: Hey Niels.
14: Hey Mooi.
13: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
14: Klopt.
13: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
14: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
13: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
14: Zeker te weten.
13: En kijk op nieuwslubbers.nl.
15: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstra Zonwering.nl. Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
16: Ik zing als ik grondzuig.
17: Kunt u er niet bij?
16: Alleen als ik grondzuig.
17: Van der Vlier zuigt het voor

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
2: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier. Met Van der Vlier.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dan de verkeersinformatie op Hits Das Radio. Ik heb een file voor je op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer file slechts zorgt toch nog voor de vertraging van bijna een half uur.
4: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto.

0: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
2: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Ik ben er helemaal klaar mee.
6: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
8: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
9: VLM Kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
10: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
8: Ook zo klaar met lange levertijden.
6: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
9: VLM Kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
11: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Armen Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedronken.
3: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je knapper in.
2: Ja.
0: Hits. Das Radio.

Johnny Ringo was zijn naam. Toch wel mooi dat je dan het over een cowboy zingt en dan bij, daarbij jodelt. Hè? Zal wel een mieling. Goedemiddag, je luistert naar Hitsdas Radio. Groet, verzoek, reactie. Stuur het even naar me toe via 085-114-3939. Hij staat hier al een uur te trappelen achter mij, Herman Keizer. Ik heb hartstikke druk, zeg ik, man, het Truckstar Festival.

0: Dat wij nog even één keer rond herhalen voor thuisfront, Herman.
1: Hij is het beste. Beert van Stal.
0: Hartstikke bedankt. Oké, nou, of ik die ene rare plaat nog even een keer wil draaien, wordt nu al scheidsziek van dit nummer. Maar goed. We hebben ongeveer 180 keer aangevraagd. Dus nou, van al die luisteraars in amateurs, zing maar even mee.

0: Ja, ja, ja, ja. Wat gebeurt er hier? Even kijken hoor. Dit knopje zocht ik.
1: Dit is Hits.
2: Ja, goeiedag. Ik wil even een vlogje vragen. En dat is even voor elke einde.
0: Ja.
2: Die staat ook weer vakantie uit. Oh, die moet ook een weekend uit.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet een plaatje weer van Mooi Werk.
0: Ja.
2: Met Sloegen in de Heu.
0: Oh, die heb ik wel.
2: De groetjes van Benny en Sigurd. Awesome. Dat is mijn deur, hè?
0: Nou, mooi. Mooi. Aangevraagd.

0: Wir sind Spitze en mein Herz ligt nur für dich. Ja, sommige mensen, luisteraars onder jullie, geloven niet dat Herman Keijzer gewoon elke week gewoon hier langskomt om dat vrijdagmiddagliedje te zingen. Maar het is echt zo. En hij vroeg net ook of ik hem ook gewoon Sexy Weekend in het geheel even wou draaien. Maar hij was er net alweer weg, maar hij stuurt nog net even een berichtje naar mij toe. Hij is een truckstar.
1: Herman!
0: Ja!
1: Herman!
0: Ja!
1: Hey! Herman! Hier! Knap hem er hem op,
0: Nou, vooruit maar weer dan. De volledige versie, Herman Keijzer op

0: jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
3: Mulders Meubeldorp.
4: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrijskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
5: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
4: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrijskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
3: Mulders Meubeldorp.
4: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
6: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.

0: oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19. Hey Niels!
6: Hey mooi!
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt!
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
6: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten!
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
9: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra Westerkwartier.nl.

0: Ja, tot volgende week, ja.
1: Dag op.
0: Ja. Toch wel live wat meer, hè? Ome Jan, hier op Hitsdas Radio op de vrijdagmiddag. Ja, en er wordt geluisterd in den hele landen, maar ook in heel Europa. Sterker nog, over de hele wereld. Genoeg voor jullie die nu op vakantie zijn en lekker luisteren voor de caravan of langs het zwembad. In Tormelinor bijvoorbeeld. Ik zal straks even alle berichtjes even voorlezen die binnen zijn gekomen via 085 114 39 39. Maar eerst is het woord aan de Paladijns. Denk je altijd nog aan haar op Hitsdas Radio.

0: Herman Schoonmaker.
1: Met name Herman, waar gaat dit over?
2: Dit moet stoppen, ik volg ervan.
0: Vrijdagmiddag.

0: Speciaal voor Ronald Piek als hij luistert. Die zit vast en zeker nu boven op de tafel om deze plaat mee te zingen. Lijn 10 hoorde je hier op Hitsdas Radio van Drukwerk. We gaan eens even kijken weer in de appbox hier bij Simone FM. Of Simone FM zeg ik nou? Wat zeg ik nou? Niet vloeken in de kerk, jongens, hè? Ja, de hele dag vanochtend daar gewerkt. Dus dat beetje in de war bij Hitsdas Radio natuurlijk. Daar luister je naar. Goed, we gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Hier een spraakberichtje.
1: Hoi. We zijn hier in Giedoorden, een bootje varen. Middelberg op de vakantie, hier in de park. Daar zijn we even een mooie vakantieplaats. Van mooi Dutser.
0: Oh.
1: Even Mieke Klaas en Melissa, hè? En de rest hier.
0: Ja.
1: Ze zijn koud hier in Giedoorden.
0: Nou, je mag niet drinken tijdens varen, jongens. Hè? Dat is verboden. Dat is verboden in Nederland. Mooi Herman, groeten vanaf het Griekse eiland Kreta. We luisteren gezellig mee. Groetjes komen van John en Brenda. Kijk, ik zei al, veel mensen op vakantie natuurlijk. Mooi Herman, goed weekend en proost. En heb je wel een plaatje van Berlusconi stijgerplanken. Groetjes komen van Roefie. En Roefie die heeft het er ook goed voor staan. Die heeft de hele tafel vol met bier. Goedemiddag Herman, hoe laat moeten jullie morgen optreden in Assen? Ja, wij zouden morgen met Piraten Power Hour in Assen even stiekem wat even reclame maken op het Terugstar Festival. Op het hoofdpodium daar kom je ons tegen en ik moet ondertussen even in mijn genus spieken hoe laat we daar zijn. 8:30. Van 8:30 tot 9. We doen een half uurtje deze keer. Piraten Power, half hour, zoiets. Even verder kijken wat er binnenkomt. Goedemiddag, kun je een plaatje draaien hier van Duo 0611. En dan mooie Marianne. Groetjes komen van Johan Wolvenga. En een berichtje van mijn favoriete kitboer. En die zegt eerst, Herman komt binnenkort echt goed. Hij moet nog steeds bij me langskomen namelijk. Om even wat, ja. Wat zeg je?
2: Wel een man van afspraak,
0: ja. Ja, nee, maar weet je wat ik doe, Rob? Ik doe het volgende keer doe ik het gewoon in tegen de avond. Dan met een flesje bier erbij, dat komt er wel, denk ik. Ik zoek ze denk ik ook niet op morgenmorgen afspreken. Dat is niet goed. Van mijn favoriete kitboer in elk geval. En die zegt, mooi Herman, wil je wel even een plaatje draaien voor Arnold en Wilma? Die staan op de camping namelijk in Italië en ze hebben hits erop. En wil je hem wel even zweven naar geluk draaien? Hij zit zelf in een hotel in Tormolinos. Ik denk ook aan een glasje cola, denk ik. Dan schat ik zo weer. Ja. Ron, de platen gaan die kant op. Ben je ook op vakantie? En wil je een plaatje aanvragen voor je vrienden die ergens anders op de wereld zitten? Of gewoon voor je buren op vakantie?

0: werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubun Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubun.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl Bijson.
4: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
7: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
6: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
7: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
8: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
7: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer meer of kijk op dehaanglasservice.nl.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
15: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
4: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit.

Ja, de Teddy Boys op Hitsdas Radio en Rode Sina ging het over. Straks gaan we even weer in de berichtenbox kijken wat er allemaal binnengekomen is bij Hits. En kan je vertellen, dat is heel veel. En dat gaat letterlijk van Kroatië tot en met Spanje tot Tormelinos aan toe. Tot het Tjeukenmeer en weet ik allemaal wat. En natuurlijk terugstaan.

Nou, ik zal je vertellen hoe dat kan. Het is namelijk gewoon een cover van een Duitse plaat. Nou goed, dan alsnog de vraag, hoe bedenk je dat? Die gips van de twee pinten gedraaid hier op Hitsas Radio. Het is vrijdagmiddag 6:30.

0: Vanavond komen we even kijken bij Piraten Power Hour in Epe. En morgen gaan we naar de vierde NK Cross dit jaar in Lochem. Ja, ja, even kijken. En die groeten die komen van Theo Tillema. Komt hier ook even kijken, een spraakberichtje binnen. Even hier, wat is dit? Even kijken.
1: Goedemiddag, Herben.
0: Mooi.
1: Hier met Fokke en Frans van Marveld in Groenlo. Camping Marveld.
0: Camping
1: in
0: Marveld.
1: Groenlo.
0: Oh.
1: Kun jij misschien wel een nummer draaien van Mooi Wark in de blote kont? Goedjes, Fokke en Frans.
0: Ja, Fokke en Frans, ik heb al Mooi Wark gedraaid. Hè. Dus eigenlijk officieel volgens alle radioregels mag je die dan niet twee keer draaien van dezelfde band in één programma. We gaan eens even kijken wat we kunnen doen, Fokke. Misschien anders Camping Marveld wel een leuke plaats van... Van het gelegenheidsorkest van Marveld. Mark stuurt een berichtje. Mooi, kun je het nieuwe nummer van Anita Beres ook even draaien. Don Juan. Kan de vrouwen weer de hele avond meezingen omdat het zo'n oorworm is. Ik zal eens even kijken of dat gaat lukken. Mooi Herman, zegt Maries. Radio op standje 10. Wat een heerlijke radio tijdens het tegelen van de badkamer. Al mijn collega's, veel plezier toegewenst op Assen. Dat is natuurlijk Truckstar Festival, hè. Aantal prijswinnaars ook die kant op namens en op kosten van hits. Harmjan, die zit in Kroatië. Groeten komen uit Kroatië voor Marnie Stokker. Komt nog steeds goed door hier. Draai maar even een van het sneeuwbaltrio. Dat kunnen we nog eens wel even genoemd. Sneeuwbaltrio, dat is altijd goed. Mooi, ik wil even een verzoekje aanvragen. Het garagelied, kun je dat draaien? Groetjes komen van Nout Noorden. Nout, ik ga eens even kijken of we dat kunnen lukken. En een plaatje, ja, dit is voor Dirk in ieder geval. Die wordt aangevraagd door, er staat geen naam bij. Ik staat erbij, hallo ik. Mooi Herman, graag DJ Utsi. Wen ik Traum in de Nacht. Oftewel de Beumische Traum, zo heet die plaat officieel. Ja, ik ben er nog lang niet.

ik dat zo zie. Schitterend. 085-114-39-39. Dat is het telefoonnummer waar je appjes en hier kan sturen. Spraakberichtjes, foto's. Vind ik ook leuk. Doe dat er even bij. Wat ben je aan het doen? Sta je op de camping? Lig je in het zwembad? Of ben je net als ik gewoon nog aan het werk? De echte strijders onder ons. DJ Ötzi, de helse ster op Hitsas Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch wel verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
8: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
9: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
8: Oh, dat is fijn.
9: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
12: Nieuwe bedrijfsunit.
13: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.

Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.

De dokter zei, je bent bijzonder. Ik wou dat ik zo'n toetoet had. Als kind was ik vaak in mijn eentje. Was wat je noemt een buitenbeentje. Want waar ik steeds mee zat te spelen,

Kelly Family. Hitstas Radio, nou, ik heb in ieder geval gezegd, jongens. Wordt er gedraaid, dan wordt er gedronken. Dat blijkt allemaal wel. Mooi Herman, even een ritje op de 28. Wat een schik dat daar ook bereik is nu. Kun je even mijn zender eerst te koop draaien. Artiest weet ik zo niet met een knipoog erachter. Nou ja, in ieder geval ben ik bang dat de man corona gehad heeft. Want smaak heeft hij in ieder geval niet. Dat, maar goed, aan de andere kant. Wim draait ook gewoon altijd zijn eigen platen. Dus ja, heb ik nog even te gaan.

0: Goeiedag, Herman. Goeiedag, Herman. Zo. Goeiedag, Herman.
1: Ja, mooi. Ja, de rest.
2: Oké, nou, die kreeg een berichtje dat er op Camping Marveld ook geluisterd wordt. En ze vroeg een plaatje aan van Mooi Wark. Die had ik al gedraaid. Dus ik kan die nog een keer draaien natuurlijk. Maar als je dan op Camping Marveld aan het werk bent of daar staat, dan was er maar één plaat. En die heet Sla hier tent maar op. Huisorkest Marveld. Onder leiding van Benny Boomers.

van die momenten in het leven dat je bijvoorbeeld met je baas overhoofd ligt of zo. En dat je denkt, gewoon, nou, dat interesseert mij nou echt helemaal geen ene reet. Nee, dat, nou dat dus. Maar goed, het is vakantie, het is weekend. Even niet aan het werk denken. This one's going out to everybody in the place. Zit je lekker voor de caravan op de camping bijvoorbeeld? Of aan de rand van het zwembad? Of misschien wel op het Truckstar Festival waar je kaartjes hebt gewonnen voor ons? What you gonna do, man? Geniet van je weekend. En koelen van binnenuit. Ook al is het niet heel erg warm, maar ja, goed, doe het dan. Groeten aan Italië, komen de berichtjes eraan. Kroatië, Spanje, Frankrijk. En vanuit Nederland natuurlijk. Vrienden van de vrijdagmiddag, ik wens je een heel fijn

0: Gewoon dan met dat ding weg, of is het allemaal geen meer? Nou, dat is wel een schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
3: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
4: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
5: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
6: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
11: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
12: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk. En comfortabel.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
19: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
20: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bolle, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bolle zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. Commerzbank wil nu constructief praten met UniCredit over een overname, nadat UniCredit bijna 48% van de bank in handen kreeg. De Duitse overheid en Commerzbank zelf willen niet dat de Italiaanse bank de tweede Duitse bank wordt. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
9: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
21: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
22: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
23: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bijschon in Drouwen-Aumont.
22: Je vindt jouw stijl Bijschon.
24: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
22: Gritter Chalets en staakcaravans.
24: Kijk op grittercaravans.nl.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
26: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Hey Niels.
3: Hey mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 2 30 60 40.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
2: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 2 30 60 40.
4: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het graag.

0: de warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosien zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosien.nl.
1: Non-stop hits. Hits. Das Radio.
2: Hey, LaRonda. How about a ride on my new Honda?

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A. Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
10: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. 120 Britse miljonairs, waaronder Gary Lineker, roepen de nieuwe premier Burnham op tot een vermogensbelasting van 2% op vermogen boven 10 miljoen pond. Ze willen eerlijkere welvaart, maar experts waarschuwen voor uitvoeringsproblemen en kapitaalvlucht. De maatregel krijgt brede steun onder de bevolking. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.
14: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus, wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde

0: Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hits hoor je overal.
6: Overal.
5: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Op de N348 bij Zutphen botsten 2 auto's en een vrachtwagen. Een automobiliste raakte afgeleid door een wesp en kwam op de verkeerde weghelft. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen zijn afgevoerd. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Roggero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouadoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
2: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Wadou Trabai uit Zeist is sinds zondag vermist in Tanger. Hij vertrok zonder medicijnen en telefoon uit huis. Familie en politie zoeken dag en nacht, maar nog zonder resultaat. De familie hoopt hem snel veilig terug te vinden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt ondersteuning. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

ga mij er niet van deur. Hoe harder gaat toch iets weer hen? De buiten deur knalt weer dicht.

Gooi mij er niet van deur. Ik houd mij er toch niet echt van deur.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hits, das Radio.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: als nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoef net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je mek net voor de hassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And I

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.